spreken met hem. Maar ze zullen ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is er niet meer daar. Maar dat is maar, we hebben het toch.

0: De andere hebben een rutbuster, de kat zal maar te wel zijn.
1: Ja.
0: De rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Met Mosey, on harmony, fear me, first love, and me not me. Man of me, in the flow, the more is more Maar de fruitse lange gee, de kleffe dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar de fruitse lange gee, de kleffe dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch manchmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch manchmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo besteld drum, met muziek en harmonie. Vier en een vaste lof en de wien op me. Hier de vloer, dan morgen is morgen. Onhuwelijk. Het München heeft van ring, laat me in mijn zonneschijn. Egal wie het huurt, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we vast de lof en drieën niet. Maar dan meer. Hier is u, dan mooie, is mooie, om u is u. On alle met muziek, on harmonie, vier meer vaste loven, twee nog niet, maar nog meer.

Mooie fik dat je vult, vergeet ik niet. Twee, drie liter afgepompt, je waat en dan nog mee. Dat mag me jetzt zweimal die Stunde. Mittags fresse Schlo-

gezaten. Kan het niet waar zijn, momenten maal wissel zetten, jong. Zet het voor mij, ja, is het meestal super, de keel, de woorden knuppelt. Ja, dat is toch niet normaal, maar zei ik wat hoor. Maar ze nog eens blijven, maar dat biedt een beetje, ja, dat is, ja. Dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.